0: Ik heb geen tijd om niks te doen. Wil enkel schrijven met mijn goons. Loop over lijken als het moet. Maar haast en spoed is zelden goed.
1: Ouais, ouais. Réveillez-moi, j'ai l'impression de rêver. Ma passion s'est transformée en métier.
0: Ik doe dit enkel met mijn relatives. Praat niet als de gie aan het bellen is. Ze praten plannen, maar ze hebben niks. We hebben alles wat een ander mist. La vida loca, dat is hoe het gaat.

0: daron. J'ai grandi dans le respect, dans l'acceptation. J'suis constamment en train de remettre.
1: Gingen van niets naar iets. Maakte met Piet paar beats. Gingen van wier naar bier. En van acht drie naar hier. Nu al een jaar of vier. Of misschien vijf zoiets. En zo naar al mijn G's. Represent plaats, plaats, lied.

wild. Alleen te samen keert de tijd. Hoe kunnen men nu zeggen dat je sowieso beter weet wat er goed is voor ons? Als ik alles zo bezie van op en afstand, denk ik echt dat het hier niet meer goed komt. Iedereen die snappen dat ze zeggen van uw stuk, maar ze fucken niet met onze toekomst.

hebben we gemeen dan. Kijk eens om me heen wie dat er mee kwam. De wereld is geen lotto, nee, geen speelhal. Gaan we wachten totdat iedereen hier neervalt? Nee, zeg maar dat je deelnam. Bouwen bruggen voordat alles hier uiteenvalt. Je bent sneller als je alles doet alleen, man. Maar tezamen weten heel goed dat er meer kan.